0: En ik heb weer voor mij voor de sleutel nummer te knuppen.
1: Heel goed.
0: Zijn we 1 avond zo opzien?
1: 1 avond.
0: We're just be aware that I'm total credit.